Aan het mooie Noordzeestrand ligt het schip van Nederland. Als ik op de dijk

0: Neger mee van wat?
1: Get hem uit.
0: Hit up.
1: Ja, hit up. Get slow.
0: Ah, vuur om weer. Ik kon er wel wat van.
1: Nou, blauw weer is er aan.